wist niet, ik wist niet, ik wist niet. Is alles verschoben. Dit is nicht hier.